Bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Twee hier in de Leute, het Hebrecht Vredeveld. Twee is nooit goud en ook nooit slecht, ik heb het zo besteld.

Mountain Thangers Blues. Les kwam geen vroes geloof, bied een huilen dikke boer. Zei tegen de beste man, hey beste man, waar kiekst u zoer? Zit een rutten in mijn buiten,

De Muskersreur is een prachtig daar, maar ze hebben wat met zand. Ze groeien mogen in dieken en daar is nooit goud voor ons land. Dat van homon en van floortjes is een sterk verhoor. Ze vinden Waterloo op de bodem van het knol. Dit is de Rottenvangersblues. De Rottenvangersblues.

voorstellen, zo'n mooi ouderwets dorpscafé. Gewoon aan de brink of aan de... van de straat. Of, ja, gewoon mooi klein markant café.

zo'n prachtig plekje. Maar ja, het is wel de boetenkaart wat zo mooi is, hè. De binnenkaart, Ah, zuchtig Geert Schikman, maar wat is het altijd wat? Het is allemaal verolderd, de pan zo zwart. De afvoer verstopt en de koeling defect. Er onder de schorsteen doorlekt.

0: bist Mieges, dat weet je allemaal wel waar dat bent, hè?
1: Meegommels.
0: Hé? Meegommels?
1: Ja, ik weet niet.
0: Ja, meegommels. Nee,
1: jij bent een Louise, ja.
0: Ja, meegommels.
1: Ja, oh ja.
0: Bist Mieges, dat bent Mieren, hè?
1: Oh, oh.
0: Plasplassers. Bist Miegers.
1: Oh. Ja. Ja, jongens. De Wiemers.

café, hè. Maar Geert wordt eigenlijk wel een mol kwiet. En omdat wij altijd zo pochten, dachten we, wat, ik vraag de jongens misschien dat een van de jongens wat kopen wil. En dat doet niet de dure fort. En dan kun je er zelf ook nog eens weer uitgaan.

allemaal in de monden, is zo wiet. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd. Zeg me vrouw, verzet je maar even. Het is heel belangrijk in mijn leven. Doe wijst, ik vind het helemaal niks. Ze zegt tegen mij, het is gewoon een plicht.

0: מצטק,
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

het goed. Het ging ook goed. Dat was Ellie.

Op die oude brug, waar Van Gogh heeft staan, zagen ze in de verte de snikken altijd gaan. Volle stout met turf, trekken de mens of peert, die tijd is nog voorbij, wat heb ze ervan leerd? Niks is oud en niks is nij, het water stroomt nog steeds aan hoes voorbij.

nevel valt over het Drentse land. Ik krijg onrust in mij de overhand. Dan moet ik naar de heide toe. Dood.

Weet wie ik ooit nog weer in nevelige nachten. Of mijn lief, moet vooral die op u wachten. U dogend lachend, lief is dan. Dampig schierend schinsel van de volle maan. Hier

zachter. En weet je hoe ik nou lippen smag? Maar als ik dan een smok wil geven, dan ben je niet zo weer rap verdwenen. Vertwijfeld blijf ik dingen broden, maar dat

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kom op dicht bij mij. Loop met die beschaving. Doe huis niet bang wezen. Is veilig in mijn huis. Neem me je vertrouwen. Ik ben er even die. Loop er soms van wabbel. Dat proost zo lekker bij.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na

Aan kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind, zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
1: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
0: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
2: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Europa, het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
3: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn

0: Ai, overduidelijk.
1: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: wakker dier. Dier.
1: Is het nou lekker dier of wakker dier?
0: Nou, voor mij is het niet clubarm.
1: Ik vind het ook niet geloof.
0: Nee. We begonnen met 13 dikke barnevelders.
1: Ja, mooie, mooie, broene hoender.
0: Ja.
1: 13 broene barnevelders, het hockey is nog dicht. Komt op Jansie aangetrippeld, het is een mooi gezicht.

0: Atagras.
1: Jans?
0: Ja?
1: Is aan de Linang?
0: Ja.
1: Oh, wou je in de eerste even slagen?
0: Je wil eerst koffie drinken.
1: Ja, nou, maar kun je weten dat ze eerst even doodmaken
0: wil. Oh, als je op de wachten dat ze hangt.
1: Ja,
0: ik heb ze op de kop hangen, hè, dan moet je in de poten.
1: Oh ja?
0: Dan ze de wereld ook eens een keer van de andere kant bekijken.
1: Kijk eens aan.
0: Dus...
1: Oh ja, dat is wel mooi, hè? Ja.
0: Hij trouwt nog wat bij de koffie.
1: Alle wiepen.
0: Oh, weer van die dreuge rommel.
1: Oh, ho, ho, ho. Dreuge rommel, en niks geen dreuge rommel.
0: Ach, schijf, het gaat alles in het gagel zitten.
1: Ik zou je daar wel even slik in halvarine op doen.
0: Halvarine? Roomwater moet je erop doen.
1: Ja,
0: roomwater is veel beter.
1: Nee, anders niks weer. Dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Wat?
1: Ik zeg, dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Heb nog geen last van haar.
1: Nee, maar
0: en dat heb ik ook niet ermee.
1: Ik weet maar nooit. Heb je dat niet?
0: Dat zeg ik.
1: Heb je dat niet?
0: Nee, denk ik niet. Wat moet ik kopen dan?
1: Dat ik weet niet. Die zegt dat al niet.
0: Mm.
1: Trouwens, die beide honden, daar heb je toch die hier ook wel bij, hè? Die met die witte pen in de streer, die wegloper. Maar ik zie je nog, den moet je zijn eerste griep, maar die brengt ons niks.
0: Dat is het nog niet. Het is een wegloper.
1: Nou, wat?
0: Dus ik heb hem niet.
1: Heb je hem niet?
0: Nee.
1: Oh, dat is jammer.
0: Nee, omdat een wegloper is, ja.
1: Nou ja, hij ziet de griepen maar en dan werkt hem aan me af.
0: Dan is aan de beurt, zeg ik.
1: Werkt hem aan me af.
0: Ja. Dan kom ook aan een lied aan.
1: Haie Maries.
0: Ja, zeg dat wel.
1: Achter in het mooie hoffie, in een toppie groen, zitten Brutse Barnevelder op hun nust te bruin. Mooi onder de kribbels, waar geen vos of mensen zit.

0: knof. Ja, ik moest schulden op Jansie. Het is je verdiende lot. Deze broene Barnevelder loopt ons nooit meer fort.
1: Nee, dat denk ik
2: ook
1: niet.
2: Nou, dat werkt ook wel aan.
1: Maar hier dan, Jans.
2: Maar kijk maar het mooie af, ik trouw kring. Mooi,
1: oh, die af is wel zo'n schier.
2: Dat dacht ik. Oh, dat de warm van opknap, die kribbels en die rommel allemaal weg.
1: Dat is ook een zaakje, hè?
2: Maar zeg, het was een zwikkie gewoon.
1: Ja, maar waar heen dan?
2: He?
1: Die zie je nu ook wat.
2: Met die hen, met die pen, ik ook.
1: Oh, dat is mooi.
2: Echt te pakken.
1: Mooi, dan, wat, ja. Dan slaag er maar in, maar doe maar in diepvries, in de kluis.
2: Oh, ja, ik heb hem de beide poten nog, meid.
1: Oh, dat meen je niet?
2: Ja.
1: Oh, de ja. Beide poorten eraf.
2: Ja, de beide poorten,
1: dat
2: ja.
1: Is dan verschrikkelijk jammer.
2: Maar dan, ja,
1: man. Waarom nog net ontgering de poorten? Dat is nog net het lekkerste van de hele kip.
2: Ik heb hem ja niet zien. Het was een grote troep.
1: Maar dan weet ik niet meer hoog aan aanhouden. Nee,
2: ik heb hem ja niet zien. Ik heb hem ja niet zien.
1: Ik heb het nog wat jammer.
2: Ja.
1: Is er nog wat van over dan?
2: Nee, de beste is toch heel. Je zit er nog.
1: Oh, hij leeft nog?
2: Jazeker. Ik denk, je moet direct eens in overleg, maar ik met moed.
1: Hij loopt niet meer weg.
2: Nee, dat heb ik. Ja, mooi zitten laten. Ben je in de kluis of ben je in de soep?
1: Nee, die beiden zitten al in de soep.
2: Mm.
1: Deksel wil er als wat niet op.
2: Oh.
1: Doe maar in de kluis.
2: Mooi.
1: Ja.
2: Dan zag er in met afwerken.
1: Nou ja, hoeveel hou dan nog?
2: Wat zeg je?
1: Hoeveel hou?
2: Tien.
1: Oh.
2: Tien.
1: Oh ja.
2: Tien.
1: Red ja,
2: een hele
1: nog.
2: Mooie kappel.
1: Ja. Tien broene Barnevelders scharrelt wat in het rond. En Gunder loopt de jagers allemaal met een hond. De hele dag geen haas en geen fazant te zien. Dan

0: nur versandens Macht. Kreg ook ihn te packen, en du warne noch mal acht. En ook wat even je hond door.
1: Stel deurlop, deurlopen.
0: Wat even daar?
1: Deurlopen, die broten.
0: Wat even door in de bek?
1: Een hen, deurlopen.
0: Een kip?
1: Ja.
0: Hoe groot het is.
1: Ja.
0: Een van Jans de Bak zit.
1: Jazeker, deurlopen.
0: Oh, als we ze maar niet zien.
1: Nee, dat is niet met een koffiedrink, dat scheelt.
0: Dan wil het jachtveld ook nog kwijt.
1: Ja, die ben een koffiedrinker. Jans heeft nog wel in buik, die heeft er van die dreugen koek bij. Ja.
0: Heb je dat wel geluk met?
1: Ja, dan hebben we wel geluk met.
0: Oh ja. Hoeveel waren het? Hoeveel nog?
1: Acht. Ja.
0: Maar toen ging het heel zet ging het goed met de honden. Het weer voorjaar en het weer zomer. En die 800 die hadden door een Eldorado, beste Jawel. Mensen.
1: Maar fantastisch.
0: Je moet weten, Hendrik haar, af van Jans, haar een bundel of 5, 6 gast achter ons.
1: Gerst.
0: Gast. Goh, en in zo'n kamp gasten kunt die honden zich zo geweldig in vernuven.
1: Oh.
0: Je kunt erin krabben en je kunt er even stoppen. En er was zat tevreden. Maar ja, toen de gast riep weer... Dus het kon bij een worden, hè?
1: Precies.
0: 8 broende barnevelders scharrelt langs de straat. Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort. Door kompen aangereden, trekker...
1: Oh, dat je nog niet veranderd hebt, dat is malzekken, zeg ik je.
0: Wat is malzekken?
1: Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort.
0: Maar dan, ja, Jans zelf niet.
1: Nee, stiet er wel...
0: Nee, je jacht op een kipper, je hebt de kipper tot de kop toe vol met gasten. En dan ging er een gat in de straat en dan roegelden er wat gasten af.
1: Oh.
0: Dus op zo'n manier verlassen. En Jan zelf niet.
1: Ja, Jans, ik denk,
0: dat kan je nooit.
1: Al waar ik aan het combijn.
0: hoe zal iemand ons hart verliezen?
1: Ja, dat weet ik ja niet.
0: Alleen op een combijn met de beide handen aan het sturen.
1: Ja.
0: Dan moet je knappen, Gerlijk, dat is hard.
1: Maar hoe zit het? Dan staat misverstand. Je moet een andere tekst hebben.
0: Ik mag maar even, ik verhaal het wel even.
1: Oh.
0: Mag maar even.

0: Oeh, god, Jans, wat was dat? Jong, moet zien. Komt allemaal veer naar achteren de combijn.
1: Zullen we hem weer van Jans te bak.
0: Doe me niks van over.
1: Oh, niks. Helemaal niks.
0: Haha.
1: Oh, je hebt hier gelukkig. Het zaad is er goed.
0: Ja, zo zaad er goed weer.
1: Geen verder van de combijn, hè?
0: Oh ja.
1: Ja. Kaf van koorden scheiden.
0: Haha. Ja. Zonde van zijn mooie dikke kip.
1: Ja, maar wat zou je er dan doen?
0: Ja, nee.
1: Ja.
0: En toen vuurt het harfst.
1: En in het harf, beste mensen, dan trekt het ongedierte naar huis, hè, weer, hè?
0: Ja, als dat nat is, boeten.
1: Oh.
0: Oeh, harde gaat ze, Griet. Oeh, nu ook weer een dikke rut. Wou ze maar eens kwiet. Weet je niet, Jansie, hoe dat moet? Stil maar weer, groep Jansie, ik heb al een idee. In mijn hand vol tarwekorrels in de DDT. Goed verstopt, dag Jansie, maar ik

0: Jans,
1: ja.
0: Kom eens hier.
1: Wat heb je nou weer aan?
0: Wat scheelt u zo onder? Hoe zien ze hier al de van de binnen?
1: Oh ja. Ja, ik heb het toch alleen gezien trouwens, maar...
0: Ja, wat scheelt u?
1: Ja, ik heb even gekeken in de encyclopedie, maar ik denk, ze zullen wel last hebben van stretch.
0: Hé? Hey?
1: Stretch.
0: Stretch?
1: Ja, de mensen tegenwoordig ook heel veel last van stretch.
0: Maar honden hebben toch geen last van stretch?
1: Wat er ook in vakt, wat er in vakt.
0: Zult?
1: Ja.
0: Maar
1: je, kunt niks, je kunt niks meer hebben.
0: Nee, dat doen we dan. Nee. Maar waar moet worden toe zo'n honden aan zo'n stretch van mij? Nee?
1: Ja, ongedierte denk ik. Ongedierte.
0: Oh ja?
1: Ongedierte, ja.
0: Groot, dat zit nog. Nou ja. Maar...

de erappelstuus in de kelder gesjouwd en af en toe met poeier vertrouwd. Erappelschellen voor riefkoekpuree, ze

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Binnenlandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
1: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
0: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
2: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat ik lukken. Durven zeggen dat uitsupporters een volgende keer of volgende keren niet welkom zijn. Nou.
0: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

spelen dat is ons ding. Je hebt zeker wel van Sjors gehoord, die gozer kent echt elk akkoord. Dat mag ook wel, hij speelde al toen hij nog naar de kleuterschool ging. De vrouwtjes werden honky-tonk.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
1: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
0: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
2: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.

De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende twee aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

laten zijn op prachtige dieres. Het uitgestrekte laatste stuk van groen. Voor veel betekenis en vol trots gooi deur om van nijs te beginnen. Alleen rood schaal zijn laatste trein uit meer. Janne schuit zijn blootjes toch vast wel weer. En stijt stits wat nog haal op zijn kop. De idylle van Rutten op toch nooit op. Dan smiet slag in de ronde op wapen maar ook op duis. Noor de Eppenroes een neugelklang. Als ik langs de olle kijk reis.

van Nijlaan de fiets toch een lijn ons deur. De Noordpolder tot aan Goliath. De boom of vakantie heeft niet, maar er is hier al vakantie genoeg. De maakt van Oostende, de mooie olle boerderij. Ik zal die missen eens, mond. Van oudst het wen of keerst. Die schoon

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de Gasunie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de

brand werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Pak hem wel te horen. Vannacht om 12 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

En ik ben ook gek van ons vader hoor, maar ik ben altijd al een moederskindje geweest. En uw zorgenmoeder hadden voor iedere zorg ooit een kwartje gehad. Ja, dan waren nou zo onderhand wel multimiljonair, dan hadden voor het centen zat.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwart.

Lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ei, wat nicht kunt, toch spel ne verdaan. Zo op de vroeg, hè? Zo op de vroeg. Oh, dat ben ik te laat, jammer, hè? Zonde. Bij een dweilorkest ging het ook niet te best. En de Jostie Band vond hem geen talent.

sagt. Ze hebt verlest van hem wat vernom. In een film waarin een ezel van achter een grip. En herkenning te voorkom. Te voorkom dat ze hem pakt. Even ezel zich de ogen afplakt.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoordleiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Sjæle. Og hvem bor du for her? Ik was uit duizend, heel kats vergeten. En hem terug te gaan, dat vond ik te ver.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Te doet of nou om kruid is of roet, edig blift of zuur of zoer, en agrariër en boer. Op ten vel is of een vlei, moog van streek of schieterij, ach wat mocht er eigenlijk zoet, bakken

Ja, elke streek zijn eigen variant. Of zo kan Breiberg of Briltil. Als ik goud lust een heus verschil. Wat mocht er doet, wat mocht er doet. Of nou onkruid is of roet. Of ten gaul is of een vak. Boudel moet toch onder dak. Of ten ree is of een loon. Als die mien mocht in verstoon. Dus wat mocht er eigenlijk zoet. Bakken bak

van der Linden, scheuten 28 voor het list. Zuiderzee werd afgesleurd, het is het IJsselmeer dat rest. Kijk nou uit over de polder en aan de andere kant. Vind je het prachtige landschap

Snoefort, wie luidt niet meer in onze tijd? De tijd van verroet pint wie kwiet. Zijn lem, ach het stelt niks voor. Zo begin hij dran, zo be de deur. Een vlog, een zucht, het is voorbij. Zas toe der wen, door voort bij mij.

zeggen gaf, zetten de boer zijn hoort niet af. Hij zei, is de zeggen goed, dan geeft er ook wat de mijn hoort. Zal recht kom, hij het goed hebt door, hij goed met anderen een wind gaan. Want dat is wat de boer heeft zegt, als iets goed is ja, dan komt terecht. Ik heb die scharp nog voor de oom, doe was vroeg een prachtig wicht.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af, dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

aan het einde van de lange tocht stond wij als vreemdeling aan de grote poort. Wij hem best wel lange zucht, maar zetten onze reis toch voort.

de regen stroomt er door het land. De leu, die luidt er hand in hand. En niemand snapt hoe het kan. Een tukker, die geeft uit bedankt. Want Twente is mijn grootste trots.

Tränen hart zu wehren.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. De OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Al de been scheef onder u te zakt in zijn armstoel. Al de been is het zat en laat de boel, de boel. Al de been werd het niet meer, toen verspult hem allemaal. Al de been prakasseert, ach, deer is aan mijzelf al. Hij pakt zijn witte zakdoek om zijn neus af te vegen. Wordt hij nou echt verkolden of is het zijn gemoed? Al die oorschieten kring van hem nou de zegen. Zelfs zijn broers en zusters

Ze kunnen ruzie krijgen en dat is toch best. Onze jongste moet eigenlijk een nijpak beent. En beent moest koen. Gek was hier west. Al de beent schreef onderuit de zak in zijn

Biendom, hij soms nog geld in een ander kozen. Dat mij niet metneem, dan pakken ze het je af. Die mang daarin dat de huis geen geld hem biendt. Nog niet een dubbel.

En met zijn 29 jaar draaide hij zich om. En nou lag hij daar, zijn rechterbeen giet slapen. Leste dag, tolde stekkie van bier.

Al de benen werd het niet meer, het overspoelt hem allemaal. Al de benen prakkesiert, ik deed eens aan mijzelf volle. Het servies was er nog, het servies van zijn moeder. Het was als er nog nooit, uit de kaas te west. Maar toen kwam zijn nichte, ook zo'n loeder. En ze wees op de kubbies kaasten. Het paste er best. Op de teen pakt hij van de boomste planken. 12 kubbies en skutteltjes, nog geen stok in de rof. Hij loopt naar het achterhuis en op de potlandvloeren. Laat hij alles vallen. Met een bevrijdende plof. Dan loopt hij trogge naar de kamer. Pakt het kussentien en giet zitten op de stoel. En met een rust die hij jaren niet gekend heeft, slaap hij in. En laat de boel de boel. Al de beerdenskeef onderuit gezakt in zijn arms.

De beul was doen, twee lang, twee breed. En ook haar het hem vol zwijt. Was God en dree was.

glas en Engels muziek, een Floyde, een bas. De oom, meneer Frederik, daar is met een kind, de leutje

verrekken is toch het beste. Onmenig lang geleden, zo zei mijn best van mij als kind, zat onze leven hier in mooi, wie zag de zuidenwind, zich uitrusten op de maan. Ik keek zo ouwe rand en zag door onder zich, diep voort een grote pleeroeland. Hij spoom wat met de vinger, duurde krulkes van zijn boord en dacht,

0: gewoon in Drenthe verder.
1: Ja.
0: Dus kijk naar voor door ook wat te horen valt.
2: Ja. We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
1: En de Anne de Vriespries.
0: De Marga Koolstof.
1: Ja.
0: Dat wordt. En we hebben al een beetje een begunnetje gemaakt met het repeteren. Want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Op van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
2: Ja, kent u dat? Dat is, weer, dan verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
1: Dat is heel gezellig.
0: En dan kwamen we nog alles in aanroking met duo Knars.
1: Ja. Ja. Moeke Jannegie.
2: Die kent u wel, hè?
0: Het duo op het Drents gebied.
2: Ja. Moeke Jannie.
1: Jannegie.
0: Wat Jannie betreft.
1: En Seunie Geerdegie.
2: Geertie.
0: Jannegie en
2: Geertie. Geertie en Jannie Knars.
0: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende liedje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kunnen repeteren.
2: Ja. Ja. Ja, Jannie Knars, die heeft dit liedje voor ons schrijven.
1: Schrijven gidanne.
2: Ja, ja, precies.
1: Ja. Ja. Leuk liedje.
2: Leuk liedje.
1: Ja. En het giet...
2: Nee hoor, nee, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse grill.
2: Grill, ja, dat is de trend voor de Drent, zou ik maar denken. Hè?
1: Leuk
2: liedje. De grill, waar... De grillbarra's, iedereen, elke nieuwe.
1: Fort van is een gewezen.
2: Fort van bent. Ja. En het begint met een refreintie.
1: Refreinigie.
2: Refreintie, ja, nou oké. Wat tussen de coupletjes komt.

0: gezellig, hè? Oeh, mag wel met zingen. Of inhaken ging. Ja, mensen.
1: Derde coupletterie.

0: Giet. Ja, mensen?
1: Nee. Oh, god, god, nu les de complete alweer.
0: Gezellig, hè? Die vliegt.
2: Ja. Als een schop dit veen.
0: Kalmpjes aan, jongens.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woonde op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: een beetje keel, dat is je leem, dingen. En bij die dingen, hij aait dingen zitten, waar hij als beetje keel achteraf van zich, dat had ik leuk aans moeten doen. Maar ja, dan praat hij wat achteraf, hè. En werd ans maar eens achteraf. Nou, kijk, hij ans achteraf weet. Oh, kunst. Hij ans achteraf weet. Wat ik zal toe vertellen, ik zat hem al op de waterfiets. Met opgebreid. En ik zag dat die vrouw op de kanten leuk. Dus ik roep, pop, spring maar achterop. Rob ze mijn kast verzoek. En doe ik achteraf. Bij eer aan het grafsteun, ik zeg, voor mij ben pas echt op de tijd komen, ik hoef het niet meer. Rustig leven. Oh, rustig leven. Oh, dat is wel heel slim, hè. Rustig en doorheen gaan leven. Oh, het spiekt me echt donders. Maar weet wat het is? Ik ben niet zo vast in kop. Echt hoor, ik heb me geheugen als een... Ik heb me gehung als een, zo'n ding met Gertkes erin. Ja, dat kun. Ik stoor zelf nooit in de keuken. Kokken, dat doet mijn vrouw altijd. Oh, rustig leven altijd. In één keer. Nee, ik ben niet zo vast in de kop. Elk woord, ik heb me gehung van 12 uur tot de middag. En zo slim gehung, hekka, zolang het me heugt. Ik heb wat geprobeerd met, zoals ze dat noemt, geheugensteuntjes en ezelsbruggetjes. Mijn geheugen wat te betten, maar dat valt nog niks met. Mijn voorletters om me wat te noemen, sind EB. Nou, probeer door maar eens een ezelsbruggetje weer te vinden. EB. Of kortens nog. Ik steun kortens in de keuken, een fles voezel in de haan. Ik beurde mij een in, wat heur ik? Telefoon. Ik de kamer in, ik kan je wat over den draad. Wie het trouw op de keuken op aan. En hoe wist ik toch vast, hè, dat wie den kloon op het arreg haar zat. Maar waar of ik ook keek, geen arreg. Dus ik pak den kloon van de grond en dacht hem bij mezelf. Wat heb toch een bultiet verknoord in mijn leven? Ik nog. Had ik al die uren die ik in mijn leven heb verknoeid, is bij elkaar optel en ik trek ze dan weer van elkaar af, dan heb ik weer een uur verknoeid. Je luistert naar een verhaal van van een keel met geen laag verstand. Nee, ik ben niet vast in de kop. En om dat van me af te kunnen zetten, mag ik in de vrije tijd geen delta vliegen. Ja, delta vliegen. Dan zweef je met zo'n geval van Barghoff. Keel en genijn. Zo'n geval waar aanhangt. Een aanhanger. In eenmaal. En ik weet niet of er zo'n mol met een aanhanger van een barg bin sprung. Met het overleef je niet. Door kooit was met doen. En ook bij mij aan de koel zal er dan in staan en zeng zal. Hier rust. Den en den, hij is ons nu net ons kunnen. Dit is een geschichte van een keel die niet zo vast is in kop. Is elk woord en gelegen niet echt gebeurd. Ik weet niet vast, want een keel die niet zo vast is in kop, dat ben ik. Nee, dat was ik toch?
1: Nee.
0: Wel was dat?
1: Ik hoor zo vaak zeggen.
0: Ben ik dat weer vergeten dan? Ik ben de laatste tijd luk vergetachtig. Dacht ik.

Maar ik was van de zenuwen.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wilde FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycott. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Titanic, Iceberg, de eerste lopende band, moord in Sarajevo, Frans Ferdinand. Mijn opa's waren doe kleinkinder, die het van loopgraven, mosterdgaas, Einstein, Charlie Chaplin, wij zien de baas. Rusland revolutie, Tsar Nicolaas is niet meer. Treinwagon Versailles, the rest is history. Mussolini aan de macht, Stalin giet er tegenaan. Charles Lindbergh vlucht solo over de Atlantische Oceaan. Duitsland is failliet, voor autoroute is er antivries. Mein Kampf, Al Jolson, gesproken film het nieuwe devies. Penicilline, Haile Selassie, swing wie nog niet. Frigidaire maakt de keukens, the rest is history.

Playboy, Marilyn Monroe, Stalin eindelijk kapot. James Dean had zich doodgereden, Elvis, de nieuwe god. Sputnik 1 de ruimte in, de moer gemetseld in Berlijn. Castro, Cuba, Psycho.

concilie in het Vaticaan. Dallas, John F. Kennedy. Beatlemania, Star Trek. Martin Luther is niet meer. A giant leap for mankind. Agent Orange op Vietnam. Woodstock, Bloemenzomer.

München, Olympische Morde, MASH, Videospel Gepong, Watergate, Rocky Balboa, Songfestival, Dinge Dong. Iran, Irak aan het vechten, Steve Biko, Pinochet.

O.J. Simpson, Pulp Fiction, Old Blue Eyes Has Gone, oorlog in Rwanda, in Kroatië, geen zon, Bosnië, Kosovo, Clinton der van seks niks weet, Millennium Bug, Lady Di, Titanic, de grote hit, Milosevic, Kabila, Twin Towers niet meer zien zien, Al-Qaeda 9-11, the rest is history, George W. Bush, wapens in Irak, tsunami, Paris Hilton, Saddam Hussein, de eerste zak, Benedictus, zorg voor witte rook, Fidel Castro, traitor noir, het WK weer, Bino gewonnen, ik vond de leefste, Rebalaaf, Obama, de zwarte president, populisme wie nog niet.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Hoe oud was ze best nou? Krap 60 jaar? Misschien wel al oma. Waarschijnlijk griezoor. Mijn mam had ze wezen kunt. Of van mijn moord. Of van zoveel mensen bij ons in de straat. Een zorgzame mama, zoals haar mama doet. Die vecht voor een wicht.

0: En u hoeft bij ons niet in de boom te hangen om een eikel te zijn.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
2: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
1: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Al zit de wichter nog zo klaar, toch heb ze smaakt verdriet. Is het armke van de poppen of is het gewoon oerlijm zo niet? Dan koopt de moor rap aan de lop, drukt klein tegen zich af.

kleine meiks volwassen wordt. En leu, dat is maar een. Dan komt er een glieks vroor of laat, een jongen in haar lijn. Het meiks die voor die vuur en vlam, met lummel net hak op. Dat ze gebruiken van verdriet, een troost bij moederkroep.

Het luin is aan het gekeurgelspil, 12 vaken nog wel 10. Hij ulder wordt hij allemaal, uw aandeel walle kring. Is nodigheid of armoed troef, hol toch de kop.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
1: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
0: Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
1: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
2: Oh, come on, fucko.

Vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
1: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
0: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

kop of korte broek. In de buurt een flesje bier. Vraag je om een gulden, een checkie en om de hoek.

hoort Ajoblo in de stad. Deur het dorp, op het land.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
1: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
0: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Wat hast u denn door dat ik weer mooi weer zal spelen? En al wat best is vergeten ken. En dat is toch nog mooi vist.

maar ik moet wel kiezen. Wat ik denk en vuil is het probleem van mij. Maar is nog nooit antwoord, waarom dat ik die zo mist heb. Gas me alleen maar fase hoop, nog soms wat spiet. En ik schoon me het liefst uit door de eenvoud en de rust. Maar ondertussen word ik gek in mijn kop. Als toen de vuur mij was die vertraden en mij leiden.

dames en heren. De adder onder het gras, hij is wel te raar. Onze Marie verdween bij het cyclomaar. En soms, heel soms, dan hoor hij bij het zwilm, net als dat het stormt tot de beulag en de klok van de kerk ernaar. Mooie Marie, zachtjes gilm.

Doral Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden en wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Ik mag geen suiker van een dokter. Niet dat ik het vet heb met een dokter. Maar ik mag toch geen suiker van een dokter. Niks, geen suiker.

Ik kwam zo kloor als een kleunke. Meer, ik mag geen suiker. Van een dokter. Niet dat ik het in het vet heb met een dokter. Meer, ik mag toch geen suiker. Van een dokter. Ons slim heer loopt op water. Niet op benzine. Ik tank geen water. Ik spuit insuline. Ons slim heer loopt op water. Ik tank insuline. Zoals loer.

ik was het niet van plan. Maar ja, vooruit, nog heel dan. Mijn luige glazen op de toog, ik doe mijn hand maar eens omhoog. Praten geet nog niet zo vlot, keur vreemde klanken uit mijn strot. Nu lig ik in mijn bed, ik was toch ergens anders net. Mijn energie is bijna op, toch spookt dat lied weer door mijn kop. Nog ene dan, nog ene dan, omdat ik het niet laten kan. Echt voor, ik was het niet van plan. Maar ja, vooruit, nog ene dan, nog ene dan, nog ene dan, omdat ik het niet laten kan. Echt voor, ik was het niet van plan. Maar ja,

is geen bijzonder steen. Hoor, ik ben geboren, niet groot of machtig, zonder golden raad. Er is geen plek voor helden zich verleuren. Het was nooit geen glorielaat.

gebarren of machtige rivieren. Het is maar klein, je bent er zo doorheen. Geen wereldstad, ook geen wereldhoven. Maar het is de mooiste plek die ik ken.

dat onderscheid. Dan word je wat gewaar. Hij denkt met een levenspartner, dan heb ik pas voor mekaar. En wordt het nou joren, dan misschien een sleur. Dan ligt dat aan uzelf. Want ik keuze ervoor.

Het leven, dat geeft verdam. Je bent langs ontevreden. Maar hij een andere hem, dan zult datzelfde weer. Bekijk je dan nu, man. Denk, mangs, ik ben gestoord.

voor beide is het eigenlijk toch gelijk. Die past ook bij elkaar aan, als ik het goed bekijk. Want alle liefde roest niet, dat wordt altijd gezegd. Blijf maar van elkaar houden, dan komt het wat terecht. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zoiets

kip. Maar Eva, wenne maat, moet Adam zien rip. Maar Eva, de wenne maat, moet Adam zien rip.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'Smiddags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Uit jullie stroom wie leeg en luid is slieperig bij. En wat de wegen het nog witte dan vertellen zo het kan. Dat ik zou zongen aan. Van net.

wordt de meeste leu geboren. Dat is het eerste wat je in het leven kringt te zien. I denkt nog niet wat is mijn lot beschoren. Of wat oe mo voor oe hef mutten lien.

0: Daar heeft Berre nooit een boek van Lezardin. Maar als dat alle Berre is kon spreken, och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een van hoe dat kan je prekken, zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo vele zinnen, mooi en lelijk wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft allang het zwiegen geleerd. Als je pas getrouwd bent, lig je vaak in Berre. Als lippel en vork zo haaks, niks is te raar. Maar later, och dan wordt het allemaal anders. Bent net banaan met een ronde rung zo tegen mekaar. Maar toch kan ik in Berre alleen niet liggen. Ik kan in Berre niet zonder mijn man. Ik heb uit me raken last van koude voeten. Die ik bij hem dan aan de zakken stekken kan. In het huwelijk speelt het Berre een grote rol. Door wat zo men geruzie goden maakt. En hij dan met mekaar terecht te kregen. Een zuchte van verlichting vaker slaakt. Lig i in Berre op een keel te wachten. Hij was weer voort, kwam later weer in toes. Maar kumpen dan, dan weet dat geest niet weten. Dood net als slaapt, bin stille als een moes. Maar als dat alle Berre is kon spreken, och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een van hoe dat kan je prekken, zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo velle zinnen, mooi en lelijk wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft al lang het zwiegen geleerd.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.

rein, frömmt genoeg. Hoe het ruik en voelt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan.

bekend gedrag, vreemd genoeg. De wiede wereld is er wel, via draad en galm, omdat ik vaak nog groenigers heb zacht. Na die verste vetten

0: En dat begon om 1 uur, maar ja, dat kun je begrijpen.
1: Over 12 waren die jassen er al, hè?
0: Had over 12 aan.
1: Ja, ja. Moet er op dit weten.
0: Kunt nooit weten, hè?
1: Zeker. Mist kreeg dan de weg.
0: Ja, je weet maar nooit, dat een lekker baan.
1: Daarom.
0: Is jammer hij mist.
1: Daarom. Oh man, een belangrijke dag.
0: Nou, daar kwam je aan. Door kwam er regel auto's aan over het oprijpark.

0: Fijn, jongens.
1: Ja. Nee, we zijn er ook zo blij mee dat we met aan de hand in.
0: Ja, ik ben de bar op verheugd, jongens. Ja. Bent u denk ik nog niet allemaal?
1: Nee, tuurlijk. Ik ben al niet te laat komt.

0: is elkaar aan de kant langs waar.
1: Kijk aan de kant dan op mensen, hè. Ja, maar... Deur. Hé, hij onder de doelstad gieren al.
0: Gewoon ben je midden naar de weg toe.
1: Ach, scheelt.
0: Al niet zo kut aan de kant langs,
1: ik
0: hè.
1: Ik ben niet aan de knol. Ik ben een brug en verder gewoon erover.
0: Ik heb zo'n enkel aan de knol.
1: Ach, scheelt. Man.
0: Nou ja. Uiteindelijk was het er allemaal. Het was een heel gekakel toen elke niene zat. Dan de oldie hield een orakel over vroeger en zo wat. En dat zit zo waardeerde dat elke niene er was. Hoe stand de margineerde bij het numen van oom Kas. Graag één momentje stilte en elke niene zweeg. Zodat elk hoorde dat oom Frits een sms'ie kreeg. Dat was even pijnlijk.
1: Maar ja.
0: Maar... Toen Rupus kleine nichtje dat vaak zo lollig was. Oh, dat is vast een berichtje van wijlen om mijn kas. Ach,

0: Det är en schande att ni med respekt slår all de dom för det då.
1: Kalle man, man kalle man.
0: Ja, där kan ni nog säga men det gör från sig var. Sitt du nångs med vad då? För det kan mig nachatu. Du mig nog maar så belägging.
1: Ja.
0: Want van de glans is er alweer af, hè? Ik heb de oorigheid er alweer dik af.
1: Ja, doe maar, hè. Neem nou maar in. Neem nou maar in voor de daden. Doe nou maar een daden.
0: Als dat mee ligt, gewoon weer op hoes aan.
1: Nee, neem nou maar in. Hupsakee.
0: En mijn paar heeft de jongeren niet weer benen aan de jaar. Niks meer.
1: Dan ben je direct een bal al in achteraan houden. Want dan ben je er niet mogelijk meer van.
0: Ja, doe.
1: Ja.
0: Dik erbij.
1: Ja. Kalm aan, nee.
0: Maar de glans is er alweer
1: helemaal. Doe maar, we weten het nogal. Rustig aan. Iedereen kan deuren, ja.
0: Ja, iedereen kan deuren.
1: Ja.
0: Daar kan ik daar niks aan doen. Daar kan mij dat gaan doen. Dan zal ik toch nog een schuld krijgen, zeker. Is dat zo, maar...
1: Rustig, rustig.
0: Hier is die de noezen al een heel gebreid verslag.

0: Oh, dat was een mooi klaar met. Omwelpen was er net een week weer op het ziekenhuis.
1: Oh.
0: Hoe ging het, Omwelpen?
1: Oh, wat goed. Omwelpen ging in de binnen en die trok de blouses in mijn oog.
0: Over die grote boek.
1: Oh, en een lief zeggen.
0: En een klop.
1: En een gelup.
0: Een gelupbloot.
1: Oh, het was over de boeken.
0: Oh, je was helemaal nog niet goed dicht,
1: man. Ach, maar het was een beetje smatterig.
0: Oh.
1: Het reukte nog bij die deur, hè. Het reukte nog bij die... Oh.
0: Oh, maar je zegt, Omwelpen, dat is lang niet nodig, man. Moet je nog weer maar in.
1: Oh, valt met, zeg.
0: Oh, ja.
1: Ik kan de mukken er nog af en om, zeg, Omwelpen.
0: Ja. Geregeld met lief in soda water leggen.
1: Ah, dat heb je een teldie. Neem een teldie.
0: Een teldie?
1: Een teldie. Of in de washaak.
0: In de badkuip.
1: In de badkuip, ja.
0: De hele badkuip en een vlot soda erbij. En dan op mijn boek erin.
1: Oh, dat was zo makkelijk met Omwelpen. Met een boze wang laten.
0: Ja.
1: Jongens.
0: Maar ja, dat moet je ook maar doen zo'n
1: je
0: dag.
1: Je moet trimmen.
0: Door nog een men op het fietsie, het veld en over het loo. Want ja, dat was traditie.

0: dacht ik ook.
1: Zie er allemaal waren.
0: Zien wij welkom allemaal. Wie neemt je met ons varen hier op Oranje Knol? We zien, het is geen grappie. Oes papa zei haar jong. Oes oma

0: gaat nog aan doen.
1: Ach, valt je met, valt je met.
0: Kom maar weer, en Tadi.
1: Ja, en Tadi, ja, bij sok.
0: In zo'n oranje knol.
1: Ja.
0: Oh, oh, oh.
1: Ja.
0: Man, man, man.
1: Valt je met, ik kan zitten te doen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, maar ja.
1: Ja hoor.
0: Oh, wat mijn reden, Oti. Ik ben al 90 jaar. Moet ik nog eens een bootie? Dat krijg ik toch niet klaar.
2: Omhendig wil ik hellig.
0: Omgeert ze, je bent gek. Oes man beweerde stellig. Ja, die booties bent vaak lek. Maar hoe ze tante altijd ruipen, jongens, allemaal stil. Weet doet nog niet wat de jongen gaat het liefste wil.
1: Oh. Zo, dat is verstandige brood in
0: en al. En daar staan al in de zee, ja. Dan legt de Elzer er binnen.
1: Oh, oh.
0: Nou ja, ze gaan de gast dan toch maar dan ook direct maar.
1: Ja.
0: Het bam in de kadet. Hupla, op taart, ja.
1: Ja, hupsakee.
0: Zo, direct onder wal.
1: Ja.
0: En meneer. Omhendig Ruup grammietig. Nou, kom hier dan met die boot. Maar dat was wel wat spietig. Omhendig was zo

0: Tot de hals erin. Tot de hals erin. Ja. Oh. Wat mooi gezegd. Direct foto's maken, jongen. Maar dit maken we niet meer met.
1: Gewoon foto's maken.
0: Ja. Ja.
1: Dat is mooi voor de volgende reunie.
0: Drum.
1: Oh, wat ook schikker, jongens. Achteraf.
0: Prachtig.
1: Nou ja, doe maar. Het was de eerste schrik.